0: maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
6: Hot Dance Radio.
7: You are being taken under our power to your destination.
8: Y'all ready?
9: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat

0: Thanks for tuning into the Vonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dijk.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

0: Days Like Nights.
1: More Days Like Nights? Facebook, Instagram and SoundCloud. Days Like Nights.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
7: Wij zijn Isabel en Weasel. Nee. Je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
8: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
9: Hot Dance Radio.
10: On a journey from the beach to the dance floor, Chicane presents Sunsets.

melodic, euphoric, beautiful, blissful. This is Chicane.

0: hakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hey, dit is Daniel Mordoy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
8: Turn up the heat. Turn

De horizon is een meesterlijke leugen. Je bereikt haar nooit. En toch brengt ze je steeds verder.

Dromers. Welkom in Dreamscape. Ik ben Jeroen van Inkel. En ik ga je geven de mooiste ambient, deep house, dream rock, melodic techno en cinematic music. In dit uur Cameron Winter, Peter Gabriel, Rammstein, ja, Laurie Anderson, Greg Armstrong en The Durruti Column. Elke track heeft een betekenis, een gevoel, een sfeer die relevant is voor het geheel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes, dan zet ik de deur voor je open. Please enter.

0: Empty the cup and start from the beginning.
1: Come down to us.

I'm going to go to the next one.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: Hot Dance Radio app.
3: The Hot Dance Radio app.
5: Turn up the heat. Turn up the heat.

Lekker wakker worden zo, hè, met Martin Garrix. Tokkelende Ed Sheeran daarnaast met Repeat It. Goedemorgen, Yacht Weekend Reset is gestart. Het is zondagochtend. En wist je dat het vandaag ook de dag van de eenvoud is? Dus geen ingewikkelde plannen vandaag. Koffie, fijne mensen om je heen en de juiste beat uit je speakers. Komt dat even goed uit? Fastboy, Robin Schulz staan voor je klaar. Na Swedish House Mafia, dit is Wait So Long.

Wat een openingszin is dat, hè? Keep forgetting to forget you. Zou je hem eens uit willen proberen volgende week vrijdag of zaterdag? En we dan even laten weten via de Hot Dance Radio app of het gelukt is. Fastboy en Topic. En Topic brak wereldwijd door met Breaking Me. Hoort inmiddels tot de meest succesvolle Duitse dance producers. Dit is je Hot Weekend Reset. We bereiden je deze ochtend voor op de rest van de zondag. En ook een beetje opladen voor de aankomende week. Ja, die komt vanzelf, zeg ik altijd maar. Maar de allerbeste hits with the beat staan voor je klaar. Zometeen Rehab. Afrojack hebben we nog. Lost Frequencies. Love is the only thing. Maar eerst Prospa en Clonie. Dit is Free Your Mind.

0: Succesvolle Nederlandse producers op de internationale markt. Rehab. Je hoort hem samen met Mufasa en Rani. Believe op Hot Dance Radio. Ja, mocht je je huis schoon moeten maken vandaag. Is bewezen. Begin met de keuken. Ja, een schoon aanrecht laat je hele huis minder chaotisch voelen. Test het zelf maar. Heb ik zometeen voor jou de DJ die tijdens zijn DJ-carrière zijn rechtenstudie gewoon afmaakte.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droom.

kosten, hè? Twee van de duurste DJ's ter wereld. Armin van Buuren en David Guetta samen in de Dark op Hot Dance Radio. Ja, en Armin maakte gewoon zijn rechte studie af, terwijl zijn carrière al in volle bloei was. Zijn radioshow, The State of Trance, al sinds 2001 bezig, trekt miljoenen luisteraars wekelijks op diverse stations. Hij trad ook op bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. En hij was de eerste solo DJ in een uitverkochte Amsterdam Arena. Zijn show Armin Only was dat. Ja, die man die heeft al heel veel successen op zijn naam staan. En ik denk dat hij voorlopig nog niet klaar is. Laten we dat hopen in ieder geval. Lang van hem kunnen genieten. Dit is Hot Weekend Reset, nu met Frankie Rizzardo en Shinjuku.

ligt eraan hoeveel kilo natuurlijk, hè? Ja, tegenwoordig druk ik zo 35, 40 kilo. Ja, dat moet wel lukken. Oliver Heldens, Lift Me Up op Hot Dance Radio. Goedemorgen, je Hot Weekend Reset is aan de gang. Bijna einde eerste uur, hè? Ja, genieten, hè? Voor je het weet is het voorbij. En dat doen we met Hits With A Beat van Clapton straks. Purple Disco Machine nog. Oh, leuk, Bob Sinclair staat ook voor je klaar met Rock The Party. Of Rock This Party. Maar eerst Phoenix en Portugal en The Man niet te vergeten. Dit is Phoenix op Hot Dance Radio. Oh, we-

0: Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Turn up the heat.

zo snel red ik niet hoor. Tenzij ik iets op mijn geweten heb natuurlijk. I Run van Haven op Hot Dance Radio. Goedemorgen, je Hot Weekend Reset is aan de gang. Dus kom maar uit je bed, want zometeen hoor je Topic met Buddy. Ook Paul Kalkbrenner staat klaar met Cloud Rider. Maar eerst Adam Poort en Keine Muziek.

Buddy van Topic, Fireboy, DML en Nico Santos op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Reset. Het is zondagochtend. We begeleiden je richting de middag van deze zondag. Met de allerbeste hits voor de beat. En ja, als je opgestaan bent en je hebt wat spanning op je gezicht, dat schijnt heel normaal te zijn. Die moet je toch proberen een beetje los te laten. En wat goed helpt daarbij zijn de juiste beats. Nou, die hebben we wel klaarstaan voor je. Sony Federa zometeen met My Loving en Sigala en Becky Hill met Wish You Well. Ja, heel goed voor je kaak is deze kaakkraker van Calvin Harris en Jazzy. Dit is Satisfy.

0: Alesso en Nate Smith op Hot Dance Radio met I Like It. En Alesso heeft zijn carrière wel een beetje te danken aan Swedish House Mafia. En Nate Smith, ja, die behoort momenteel tot de snelst groeiende stemmen binnen de internationale popwereld. Zometeen een zangeres die een heel teruggetrokken leven leidt. Dus heel bijzonder dat ze meezingt met een van de populairste DJ's van dit moment.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

die leeft een zeer teruggetrokken leven. Onlangs werd bekend dat ze een paar keer in het openbaar is gezien zonder de pruik die ze altijd draagt. Dat trok veel media-aandacht, omdat ze jarenlang haar gezicht grotendeels verborgen hield. Ja, dan is ze toch een van de beautiful people, hè? Ik dacht het. Zometeen Afrojack naar Lucas en Steve. Dit is Heart First. Ooh.

Jonas Blue en Something Stupid op Hot Dance Radio. Heb jij nog iets stoms gedaan de afgelopen dagen? Ik wel, ja. Gisteren, begin van de avond, ik had pizza's besteld. In plaats van een paar euro extra uit te geven om die dingen te laten bezorgen, dacht ik, ik ga ze even ophalen. Auto geparkeerd in de drukke winkelstraat, even op de knipperlichten. Maar raakte toch verzeld in een leuk gesprek in die pizzeria met een oude bekende. Na 20 minuutjes liep ik naar buiten met 4 hete pizza's. En wat denk je? Dikke prent op de voorruit. Dus ik heb de staatskas weer even gespekt voor iedereen. Dat je het even weet. Maar uit chagrijn toch wel driftend weggereden. Daarom zo Tiësto met Drifting. Chris Brown komt er ook nog aan met Beautiful People. En Ina met Love. Maar eerst MK en Clementine Douglas. Dit is

0: SBS Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

Dive Into Me van Alok en Khalid hoor je. En zojuist Zedd en Selena Gomez met I Want You To Know. Ja, en die Selena Gomez die heeft wel heel wat meegemaakt in haar leven. In 2017 kreeg ze een nier van haar vriendin Francisca als gevolg van complicaties door de ziekte lupus. Ze is een van de meest gevolgde mensen op social media. Wordt al jaren tot een van de populairste beroemdheden op Instagram. En ze richt haar eigen cosmetica merk op.

Weekend Reset. Ook het laatste uur van je zondagochtend. We bereiden je voor op een mooie zondagmiddag en een nieuwe werkweek. Duxos zometeen. Falling in Love. Casius met The Sound of Violence. Maar eerst UGEL. Dit is I'm Moving to the Sun.

goos, hè? Ja, A-Track en Armand van Helden, dat is Duxos. Falling in Love hoorde je. Ja, en de grootste hit die ze hadden was alweer lang geleden, 2010. Barbra Streisand. Hot Dance Radio met zometeen Anima, Hypnotized. Kygo en One Republic met Chasing Paradise. Je hoort het na Another and Talk to You.

0: inspirerende tekst van Bakermat, hè? Nummer I Love Life samen met Rani op Hot Dance Radio. Dames opgelet, zometeen een artiest die voor zijn muzikale carrière werkte als personal trainer en fitnessmodel. Om wie het gaat, hoor je zometeen.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the volume.

Hart, Joel Corey op Hot Dance Radio. Ja, die Joel Corey die werd het eerst bekend door Reality TV. Maar groeide daarna wel snel uit tot een succesvolle Britse dance DJ. Een van de bekendste van zijn generatie. En die hit Head and Heart stond wekenlang bovenaan de Britse hitlijst. Ja, en hij was inderdaad voor zijn hele TV- en DJ-carrière fitnessinstructeur en model. Ja, dat kan je niet zeggen van Calvin Harris en John Newman. Nee, dat zijn gewoon lelijke oude mannen. Dit is Blame op Hot Dance Radio.

Bob Dance Radio met State of Mind. Einde van deze zondagochtend. Maar zometeen Marcel Kroonen met de Lunch Drops. Die praat je de middag in. Daarna Hits with a Beat en de Weekend Beats. En Hot Dance Anthems. Dat is altijd het fantastische einde op deze zondag. Er staan nog Hits with a Beat voor je klaar. Zometeen ook een hele speciale samenwerking tussen Glenn McRae en Disclosure. En voor de Motown-liefhebbers onder ons, die weten precies wie Glenn McRae is. Ze hebben samengewerkt in 2018... In 2025 overleed Gwen op 81-jarige leeftijd. En daarom is het leuk dat ze dit nog heeft gedaan. Funky Sensation, fijne zondag verder.

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

jij zit precies goed. Dit is Lunchbox. En ik ben Marcel Kroonen en ik draai voor jou tot 2 uur de lekkerste dance op jouw radio. Je hoorde net Jaden Boysen en David Guetta met Upside Down. Net zoiets als een scheidsrechter die een rode kaart geeft en dat wordt daarna weer hersteld door een president. Hoe gek kan de wereld zijn? Nu iets bijzonders. Bebe Rexha en Faithless, New Religion. Luister goed naar die beat. Daar zit het DNA in. Niet alleen van Insomnia, maar van hele generatie house tracks daarna.

Chesto met Brianna Grace en Beautiful Places. Doe je ogen even dicht. Als we het toch over hele mooie plekken hebben, we gaan even terug naar 1999. Maar dan op een strand in Ibiza, bij zonsondergang. Dit is misschien wel direct zo'n track die je daar neerzet. Een echte Lunchdrop Classic. Natuurlijk uit 1999. Energy 52 met Café Del Mar.

0: Thomas Gray en Rumors. Wij gaan even naar de break. En na de break een man die een product aanprijst wat wellicht net iets te duur is voor deze break. Wie het is, dat hoor je zo.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

voor haar huwelijk. Dior met MK en Crystal. We gaan gewoon lekker verder. En nu komt er een naam voorbij die weet hoe je een zomer moet laten klinken. Kygo samen met Khalid en Griffin. Save My Love.

Nog altijd lekker. Nog altijd herken je hem. Ik vind hem nog steeds heerlijk. Die synth. Als je hem hoort, weet je genoeg. Eric Pritz en Piano uit 2008. Altijd Bullseye hier op Hot Dance Radio.

Lucas en Steve en Letters hier op Hot Dance Radio. En we verlaten de dancepop en gaan richting Progressive House. Dat doen we met The Sick Individuals en

0: Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Tuesdays on Hot Dance Radio are Strictly.

klanken uit je speakers hier op Hot Dance Radio met Medusa. Nu iets heel anders, uit een hele andere hoek. We gaan naar 2003, naar een remix die op de dancevloer een heel eigen leven ging leiden. Waar ik nou naar benieuwd ben, ken jij deze nog of hoor je hem voor het eerst? Laat het me weten via de Hot Dance Radio app. Dit is Tori Amos en Professional Widow.

0: us for North Olam at Hot Dance Radio, Pintanel, or the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Wij gaan even over naar de break. En na de break een naam waar je niet omheen kunt in de dance scene. Groot, herkenbaar, precies goed voor nu. En aankomend weekend voor het eerst op de main stage van Tomorrowland. Wie het is, dat hoor je zo.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

voor Mr. DJ. Dat gaan we dan maar doen. Dat was Cascada. De tijd die vloog. Het is alweer bijna 2 uur. Dus dat wil zeggen dat ik ruimte ga maken voor Peter Teunissen. Die staat te trappelen met zijn Hits with a Beat. Ik heb straks nog voor je, voor de klok van 2 uur, Verde Le Grand. En dan is het tijd om je een hele fijne zondag toe te wensen. Dit was Lunch of the Hot Dance Radio. Ik sluit af met Bungo's. Dit is Jonas Blue met Girl. Fijne zondag.

0: me.
1: Hot Diff.
2: These are next.
3: Save me tonight.
2: Continues.
4: Free your mind. My love is what you'll find.
2: Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
9: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Tuesdays on Hot Dance Radio are

over dat toneel heen en weer. Dat kan ze zo goed, hè? Jennifer Lopez een showtje geven. En zeker op de muziek van David Guetta. Save Me Tonight bij Hot Dance Radio. The Hits With A Beat, die hoor je hier in het zomersweekend. Fantastisch. En ik ben Peter Teunis. Ik dans met je mee op die Hits With A Beat. Tot 4 uur. Zometeen Nathan Daw en Talia Mar, South Star. Maar eerst Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind.

Depeche Mode even bedanken. Hè? Dan zou jij je misschien afvragen waarom dan. Nou, voor het melodietje in All By Myself van de Elok en Ellie Goulding. Hot Dance Radio, Rockin' Music. Wist je dat Martin Solveig dat hij kan zingen? Heeft hij een tijdje geleden al gedaan op zijn eigen Rocking Music hier bij Hot Dance Radio.

0: en Keep on Rising bij Hot Dance Radio. De hits with the beats, die hoor je hier. En misschien antwoord op de vraag waarom je toch steeds meer mensen met grijs haar ziet in de clubs. Dat je denkt, hey, ik kom er steeds meer tegen. Wat steekt daarachter? Mensen met gekleurd haar, geverfd haar. Ja, het zou best kunnen. Waarom zie je steeds meer oudere mensen om je heen? Antwoord op die vraag onder andere dit.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

dit doet het goed op een festivaletje. Hè? Een goede grote party. Chesto, Bring Me To Life bij Hot Dance Radio. The Hits With A Beat. En de rest van de week, hè? Maandag tot en met vrijdag. De ochtend, de middag en de avond. Met 's ochtends Bert. 'S Middags vanaf 3 uur Barry Brandt. En 's avonds van 6 tot 10 half 4 bij Hot Dance Radio.

via DAB in Noord-Holland of gewoon lekker over de hele wereld via hotdanceradio.nl of via de app die je kunt downloaden. Kun je overal op je device luisteren, ook als je lekker op vakantie gaat. The Hits with a Beat, je hoorde Medusa en Good Boys, Peace of Your Heart. En zometeen dat House Anthem, hè, dat eraan komt van Basic, Marshall Jefferson en Salome Das.

0: These are next. When Hot Dance continues.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.

laden voor de werkweek of misschien je voor te gaan bereiden op de vakantie. Ja, ja. Doe dat samen met de Hits With A Beat hier bij Hot Dance Radio. Ik ben Peter Teunissen en ik dans met je mee op die Hits With A Beat tot 4 uur. Zometeen Martin Garrix, Katharina, Buddy van Loud Luxury en Brando. Eerst Calvin Harrison, Jazzy, dit is Satisfied.

gebeurt met een gevoel van de jaren 80. Aha, dat was het natuurlijk. Lucas en Steve, Ann Harris, perfect. Atens Radio, The Hits with the Beat, die komen hier voorbij. Zometeen Elok en Khalid, eerst Sonny Federa.

0: Alessa en Becky Hill, Surrender bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die komen hier voorbij. En jij geniet ervan, toch? Ook misschien van het voorbereiden van je vakantie. Is je vakantieplan al helemaal klaar wat je allemaal gaat doen? Ja, leuke excursies, dingetjes bekijken. Ik heb misschien nog wel een goede toeristische tip voor je. Moet je blijven luisteren, straks meer.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Vuur van Shimsa, Arco en Kasango. Dit is precies bij Hot Dance Radio, de hits with a beat. Die hoor je hier. Maar dat niet alleen, ook tips voor je vakantie. Wat ga je allemaal doen tijdens je vakantie? Ga je naar het strand? Ga je kerkjes bezoeken? Ja, of geef je op voor een leuke tennistoernooi of zo om mee te doen? Op het vakantiepark. Dat kun je allemaal doen. Maar je kunt ook regionale lekkernijen gaan ontdekken. Het voedsel wat men in de regio eet, waar je bent. Dat is cultureel. En weet je waar je dat dan doet? Dan ga je gewoon naar de supermarkt. Want het schijnen steeds meer mensen te doen tijdens hun vakantie. Ze gaan naar de supermarkt, naar de Mercadona of de Carrefour. Om daar te ontdekken wat wordt er zoal lokaal gegeten. Ongelooflijk, hè?
1: Hot Dance Radio.
0: Zometeen Bakermat en Rani, maar eerst Lost Frequencies.

Hot Dance Radio. En op zondagmorgen natuurlijk het Dreamscape met Jeroen van Inkel. En als je straks op je bedje op vakantie ligt, dan kun je ook nog terugluisteren via de app. Hè. Kan. Anders zondagmorgen van 8 tot 9. Jeroen van Inkel, Dreamscape bij Hot Dance Radio.

0: These are next. Continues.
1: Upside down, boy, you turn me. Boy, you turn me.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
9: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
10: Turn up the heat.

Blijf lekker deze, hè? Bibi Rexha, Fearless, New Religion. Welkom, het is 4 uur geweest. De zondagmiddag van Hot Dance Radio. Wat is het weer warm, hè? Hits en classics hoor je. Medusa en James Carter, zometeen naar Jay de Boysen en David Guetta nu.

zeg hem zelf. De muziek klinkt zoveel anders als het schijnt, toch? Wiz, the MC, in the Beats en Honey. Show Me Love. En dan van Frankie Ricciardo. Wat een goede plaat is dat, hè? Chinchuku. En dit is Martin Garrix and Love. He is mad. Hot Dance Radio.

0: Ja, dan ken ik Funkerman persoonlijk en hij is al heel lang bezig. En deze plaat is ook alweer van heel lang geleden. 2006. Funkerman en Wheels in Motion. Meer hits onderweg voor je.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Calvin Harris, Jesse Reyes en Ocean hier op Hot Dance Radio op de zondag. Leuk de man op staat. Ik heb zometeen voor je Sam Veld en Rosalind. Hard Like Mine. Clooney en Groove Theory, One Question. En nu eerst op de radio, Alesso en One Republic. He is In Your Eyes.

sommige muziek kan je niet genoeg krijgen. Zoals deze. Annie Manelli Golding. Hypnotize. Dat was Simpel dan Rosalind. Hard Like Mine hier op Hot Dance Radio. Op je device, op je radio, whatever. Je luistert naar Hot Dance Radio. Dat zeg ik.

Gorgon City, Haley May, Never Let Me Down. En daarvoor nog Tim Burke en Avicii en Romance. Eigenlijk zijn het gewoon dezelfde mensen. Toen de tijd dezelfde artiest. Hier is Bieber Rexha en David Guetta. Hier is

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingemeten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Wij zijn Mr. Bell en Weasel. Hey, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

blijf lekker deze Another. Een 50 Volt Ultra. En talk to you. Het is 5 uur geweest. Einde van de middag nadert. Nog een uurtje en dan zitten we alweer in de avond. Ik heb zometeen Clapton voor je samen met Henny Boleyn. Black and Gold en deze van Silver Bampa hier.

0: Best wel stil rond deze mopie. One Again hoorde je hier op Hot Ass Radio. Daarvan nog Robin Schulz en Alida in Your Eyes. En daarvoor, ja, nou echt wel die zomertrack, hè. Jugal & Salto, Jamaican Bam Bam. Meer hits en misschien zomershits onderweg voor.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Twee voor de prijs van één. Nog een keer back hier op de radio. Dit keer met Joel Corey. History. Last frequencies. My Jugos. Don't leave me now. Naar Haven. En Caitlin Aragon. Here's I Run.

meer artiesten hoor je meerdere keren in een uur. Zo is deze van Ellie Goulding samen met Calvin Harris. Free! En dan worden Martin Garrix en Bon en Hurricane. Ja hoor, maakt niet uit, ze scoren heel veel hits. En over een tijdje heb je misschien alleen maar één artiest in een uur zitten, weet je. Peter Sean en Ray Dalton nu, is Colored Love.

Even fluiten. Jack Jones en Callum Scott Whistle. En dan vallen Philip John en Ray Dalton. Call it love. Zo bij de NSS op de radio. De Morrisband. Ja, gewoon. Ja. Oké. In mijn hoedanigheidje. Gewoon 1 uur lang in de mix. Weekend mix. Dance Radio. This Weekend Beats in the mix. En dit is de laatste in de deur. Sonny Federa en Libianca. Let me be here in your arms. Wat een goede praat.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Dance Radio. 1 hour.
8: The biggest dance beats around the globe.
9: Your digital dance floor.
10: It's time for Weekend Beats.
8: In the mix.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Hey, dit is Daniel Mauro hier. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1. Turn up the heat.

Ideal. En wat moet die bijkomen van die hele, hele weekend? Beat mix van de Morris Man. Die is juist. En wij trapten dit uur lekker af met Deep Zone. Dit zijn de Hot Dance Anthem zondagavond. En het hitteprotocol, dat is ook in deze studio actief. En niet alleen in de studio, ook gewoon.

0: Al 30 jaar een klassieker, van dansvloer tot voetbaltribune. Gala, Free From Desire, hier bij Hot Dance Radio. In de anthems en daarvoor Armand van Helden en My My My. En laat me nog even nadenken hoe ik zo bij terugkom.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

Als je deze track luistert, dan denk je, die is toch heel recentelijk uitgebracht. Maar dat is niet waar. Het is al sinds 2004 een wereldhit vanaf Ibiza. Red Carpet hoorde je juist op Hot Dance Radio met All Right. Dit zijn de Anthems, iedere zondagavond. En we gaan zometeen een blokje erotiek tegemoet, hoor. Want ik heb zometeen voor je klaarstaan Horny, Moesty en nu Benny Benassi. En Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Calvin Harris en Ragabone Man uit 2019 met Giant. En daarvoor hoor je Alex Party, Don't Give Me Your Life. Het is zondagavond, de muzikale anthems deur is weer geopend. En welke deur gaat er nog meer voor je open? Zometeen om 9:10 gaan we het weer doen. De throwback track. Ik heb weer 3 fantastische tracks waar je uit kunt kiezen. En ja, die hulp heb ik gewoon hard nodig. Want het is gewoon zo moeilijk om een playlist samen te stellen. 5 uur lang gewoon de fantastische anthems. Dus het kleine beetje hulp wat je kan bieden, dat zou ik heel tof vinden. Wat moet je doen? Heel simpel. Ga naar hotdanceradio.nl. Druk daar op die groene knop. En open die knop vast. Want dan laat ik zo meteen 3 tracks horen. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon 1, 2 of 3 te sturen naar de studio. En de track met de meeste stemmen, ja, hoe logisch ook, die hoor je gewoon op Hot Dance Radio. Over welke tracks heb ik het? Op de nummer 1, Driftfield en Freeloader. David Guetta met Love Is Gone. Op de nummer 2 natuurlijk,

En ja, wat ik al zei, gewoon 1, 2 of 3 sturen naar hotdanceradio.nl of via onze app, Hot Dance Radio app, die kun je gewoon vinden in jouw App Store. Stuur daar ook gewoon via die groene knop 1, 2 of 3. Zometeen een man die bezig is met zijn afscheidstournee, heeft al sinds 1999 een hit op zijn naam. 9pm Telecom, ik heb het over ATB, na Anne Lee en 2 Times.

0: alleen ben je zeker niet, want je luistert lekker naar Hot Dance Radio en dan zijn we in ieder geval samen. Zometeen een herkenbare violentrack van de Bittersweet Symphony, maar dan in een remix.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: just stay. When Hot Dance continues.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met drie O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met drie O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
9: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
10: When you close your eyes, the adventure begins.
9: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
11: Turn up the heat.

En dat was trouwens de enige... Ja, Nederland was het enige land waar ze een top 10 haalden met deze track. On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl or the rest of the world. Hot Dance Radio. En het is tijd voor de throwback track. We gaan terug even de geschiedenisboek in. Een plaat waar jij misschien een leuke herinnering aan had. Het plekje in de programmering van Hot Dance Radio waar jij kunt kiezen welke plaat we nu gaan draaien. En de keuze die je kon maken, dat waren uit drie fantastische tracks. En uit welke tracks kon je ook alweer kiezen? Driftwood met Freeloader op de nummer 1.

Het is een pingpongwedstrijd geworden tussen de nummer 2, David Guetta, Love Is Gone, en de nummer 3, Cascada, Every Time We Touch. Maar voordat ik bekend maak welke track dan het meeste stemmen behaald heeft, vertel ik toch nog een klein feitje over die track. Want ook dit jaar gaan ze weer de studio in. Deze track, die gewoon al meer dan 20 jaar oud is, wordt weer in een nieuw jasje uitgebracht. Dat doen deze groepen samen met Steve Aoki. De plaat met de meeste stemmen in de throwback track, Cascada en Every Time We Touch.

0: track die ik zo meteen voor je ga draaien, ga maar vast oefenen. Die track is heel simpel en de tekst begint gewoon met la-da-di-la-di-da. Je weet hem al, hè?
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

To Wonder, heerlijk hoor. En ja, Hot Dance Radio, de Anthems. We gaan binnenkort wat nieuws toevoegen aan dit programma. We gaan je weekend nog vetter afsluiten. Binnenkort geef ik wat meer details en informatie erover. Maar ja, er komt een vette weekendmix aan, dat kan ik je vertellen. Waar misschien deze track ook in terug te vinden is. The Root and Sandstorm.

0: Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

they ignite.

We begonnen dit uur van de Anthems met Ina en Bob Taylor, een echte dance diva uit Oost-Europa. En zojuist hoorde je Lucas en Steven, I Want It All. Dit zijn de Anthems op Hot Dance Radio. En de Anthems betekenen echte klassiekers. Dit is de Rockswain, Dale S.V. en Hideaway.

0: ben je 57 jaar en dan scoor je gewoon nog eventjes je tweede Britse nummer 1 hit. Het gebeurde Leo Sayer met deze track onder andere Thunder in My Heart Again, die hij samen produceerde met Mac. En daarvoor ook al een track die meer dan 25 jaar oud is. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. En we horen dat iedere zondagavond in de Anthems bij Hot Dance Radio. Zometeen Christine W.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dance Radio en de 4 Fat Boys Slim en Praise You. En ik heb nog een uur, jawel, nog een uur hele vette anthems voor je klaarstaan. Maar voordat ik je daar naartoe breng, hoor je nog Ruda Silva en Cassandra.

0: Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

dat vind ik nou het mooie aan de anthems. Als je deze track in het begin hoort, dan denk je van... luister ik wel naar het juiste radiostation? Ik hoor deze track niet zo heel vaak. Nee, dat klopt. Maar op Hot Dance Radio in de anthems hoor je hem af en toe nog wel voorbij komen. Ik heb het over Red Phone Place en Be Free. En dit uur begonnen we met Felix met Don't You Want Me. Een track die je wel vaak hoort op Hot Dance Radio. En die Red Phone Place trouwens, die track die werd echt gesteund door de Britse Radio 1 Tastemakers. Dat zijn mensen die er een beetje voor zorgen dat een track ja, toch een beetje smaak mee krijgt. En dat die dan gesteund wordt en wat vaker gedraaid wordt. En dus ook wat populariteit verdient. Nou, de komende track die ik in het uur heb klaarstaan in deze Hot Dance Radio Anthems. Die hebben niet zoveel van die tastemakers nodig. Dus reden genoeg om nog niet naar bed te gaan. Maar gewoon lekker bij Hot Dance Radio te blijven. Laten we gewoon lekker doorgaan met een echte Euro Dance klassieker uit 2009. Ik heb het over Lasgo en Over You.

0: Tika en Sunglasses at Night op Hot Dance Radio. Zometeen kom ik bij je terug met Simply Red in een remixversie.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Jij dacht dat je rustig naar bed kon gaan. Ja, dat lukt je niet met Hot Dance Radio. En al die vette beats die voor jou klaarstaan, ook weer zometeen in het komende uur. Ik sluit het weekend met je af met Earth, Wind & Fire en Fat Small en de September 99 remix. En daarvoor hoorde je David Guetta samen met Akon en Sexy Bitch. Volgende week ben ik weer terug bij je met een nieuwe editie van de Hot Dance Radio Anthems. Gaan we lekker de geschiedenisboeken in terug in de jaren 90, Zero's en de Tens. Ik ga de studio klaarmaken voor morgenochtend, de ochtendshow, Bert Wolters. Dus dat betekent dat ik nog even snel wat dingen op moet ruimen en mag stofzuigen. Maar morgenochtend zit hier frisse fruiten voor jou klaar. Bert Wolters in de ochtendshow. En dat doe ik samen met jou, genietend van onder andere nog Motorcycle. En dit is Moon.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

night.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app.
10: Turn up the heat. Turn

0: komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: with a beat.
1: ATS Radio.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
1: Turn up the heat.